0: uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren er op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nou, volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren daar 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Ondanks het strenge anti-rookbeleid in Australië is het nicotinegebruik daar in de afgelopen jaren met 40% gestegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. Het weer in het westen regen. In de rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ZFM. Dit is Studio Eden. 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren daar 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.

ain't no disco. And it ain't no country club either.

0: Zes uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designerdrugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie-drug Flaca. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben. Het weer, in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.

0: Michael Bublé in It's a Beautiful Day.
1: Daniel Schuurman. Je beleeft
0: het hier. En daarvoor nog Raven Lanay en Love Me Not. Het is donderdag 4 juni 2026. Dit is een nieuwe aflevering van De Ochtendshow. En heb je vanochtend je kat al een dikke knuffel gegeven? Nee, dan niet. Nou, dan staat je netjes, want het is vandaag knuffel je katdag. Ik wist het niet, maar goed, het schijnt vandaag zo te zijn. Dus geef hem alsnog een goede knuffel. En wees vandaag ook wat liever voor je kinderen, ook al hebben ze wat uitgevreten. Want het is vandaag namelijk ook de dag van de onschuldige kinderen. Nou, voor de rest, buiten deze onzin om, hebben we ook nog straks de NOS Headlines. Zometeen ook nog het regio-nieuws. Ik heb ook zometeen Jonas Blue en Melle voor je. Maar eerst hier, The Healer, John Lee Hooker en Santana.

0: op studioreden.nl.
1: Op maandag 11 mei is er een ochtendwandeling in het Roosendaalse Bos. De wandeling duurt een uur en begint om 7 uur bij de parkeerplaats Het Wageningse Hek aan de Schelmseweg in Roosendaal. Een IVN-gids loopt mee en laat deelnemers het bos op een andere manier beleven. De route gaat over bospaden die soms steil en oneffen zijn. Goede schoenen zijn daarom belangrijk. Honden mogen niet mee. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. De nieuwe wandeling is bedoeld om de dag fris en geconcentreerd te beginnen.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: and the People en Lion in the Morning Sun. En het grappige is dat heel veel luisteraars denken dat het een Caribische of Australische band is vanwege de zonnige reggae-invloeden. Maar ze komen gewoon uit Londen, Will and the People dus. We gaan langzaamaan naar de NOS headlines toe. Eerst hier Bon Jovi. And always.
1: As Romeo is bleeding.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat bestand zou wel afhankelijk zijn van volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Het gaat om middelen die kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Ruim 5000 deelnemers zijn begonnen aan de Alpe d'Huez. Ze lopen, rennen of fietsen in Frankrijk de Alpe d'Huez op om geld op te halen voor kankeronderzoek. Vorig jaar werd zo ruim 19 miljoen euro opgehaald. Het weer, steeds meer regen met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor af en toe zon en maximaal 19 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Eigenlijk was hij in deze tijd 21 jaar oud. James Morrison en Undiscovered. En het is eigenlijk wel grappig dat zijn stijl vaak vergeleken wordt met die van Van Morrison en Stevie Wonder vanwege die soulvolle zang, zeg maar. En dat op 21-jarige leeftijd. Wauw. Daarvoor ook nog Teddy Swims en Mr. Know-It-All. En daarvoor nog de Babysitter Circus en Everything's Gonna Be Alright. Zometeen het weerbericht op dit station, dus blijf luisteren. Eerst hier Bumpy Ride van Mohambi.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag is het ronduit wisselvallig weer in onze provincie. Er trekken van west naar oost buien over, waarbij onweer, windstoten en zelfs wat hagel mogelijk zijn. Op sommige plaatsen valt meer dan 10 mm neerslag. Later volgen vanuit het westen meer zonnige perioden. Het wordt maximaal 18 graden en er waait een vlagerige zuidwestenwind. De komende dagen blijven enkele buien voorkomen, maar ook krijgt de zon steeds meer ruimte. Het wordt daarbij iets warmer met 20 of 21 graden op zondag. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Bangles en Manic Monday. En het bijzondere van dit nummer is dat het werd geschreven door Prince onder het pseudoniem Christopher. En verder werd het de internationale doorbraak van de Bangles. En het bereikte de nummer 2 positie in onder meer het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. En grappig genoeg werden ze eigenlijk van de eerste plaats gehouden door een ander nummer van Prince, genaamd Kiss. Nou, hoe bizar kun je het eigenlijk hebben ook. We gaan er even uit zometeen voor NOS Nieuws van 7 uur. Daarna zijn we terug met uur nummer 2 van De Ochtendshow. Tot straks, dit is Max en Annie Grammer en The Thing I Love.

0: 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
2: Het heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders. En dat zorgt ervoor dat de baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
1: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
3: Daardoor zijn de mensen die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
1: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig voor het WK. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat 6 kilometer file tussen Knoopend Oudijk en Duiven. De vertraging is 5 minuten. En 10 minuten extra op de A50 Arnhem richting Oss tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 8 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Becky G en Shower. Dit is dan weer uur nummer 2 van de ochtendshow. Studio Regen. Met zometeen in dat tweede uur Rocks, My Baby Left Me. Eerst uit 2008. Dit is Nio.

0: op studioreden.nl.
1: Op maandag 11 mei is er een ochtendwandeling in het Rozendaalse Bos. De wandeling duurt een uur en begint om 7 uur bij de parkeerplaats Het Wageningse Hek aan de Schelmseweg in Rozendaal. Een IVN-gids loopt mee en laat deelnemers het bos op een andere manier beleven. De route gaat over bospaden die soms steil en oneffen zijn. Goede schoenen zijn daarom belangrijk. Honden mogen niet mee. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.

0: De nieuwe wandeling is bedoeld om de dag fris en geconcentreerd te beginnen.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

Bella Lefty en Boston. En dit is ook weer zo'n artiest, een Amerikaanse singer-songwriter, die populair is geworden dankzij TikTok en andere streamingdiensten. En zo kun je groot worden en hou je natuurlijk ook country lekker op de kaart. Heerlijk hoor. Als je blijft luisteren, ga ik straks iets vertellen over dat vrouwengezichten wereldwijd aantrekkelijker worden gevonden dan mannengezichten. Je hoort daar zometeen meer over. Straks naar

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel kunnen invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. In de afspraken staat dat Hezbollah alle beschietingen moet stoppen en zich moet terugtrekken uit Zuid-Libanon. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms de dood. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met hagel en windstoten. Het wordt 16 tot 19 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat 6 kilometer file tussen Knopend Ouddijk en Duiven. De vertraging is 5 minuten. En 10 minuten extra op de A50 Arnhem richting Os tussen Knopend Valburg en Ravenstein 8 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Radio hier bij Studio Reden. En hoe zit dat nou met die vrouwengezichten, zoals eerder aangekondigd? Nou, dat zit zo. Vrouwengezichten worden wereldwijd als aantrekkelijker beoordeeld dan mannengezichten. Ook door de vrouwen zelf. Nou, dit verschil neemt af met de leeftijd en verdwijnt vrijwel volledig op hoge leeftijd. Nou, uit onderzoek met duizenden gezichten en tienduizenden beoordelingen blijkt dat dit patroon in verschillende culturen terugkomt. De onderzoekers verwijzen naar Charles Darwin's idee van seksuele selectie, waarbij mannetjes bij veel dierensoorten opvallende kenmerken ontwikkelen. Nou ja, bij mensen lijkt dat patroon anders te liggen en de zogenoemde beauty gap is volgens de onderzoekers lang niet direct getest. Nou, dat zijn de donderdagochtend weetjes weer, hè. Wat het weer gaat doen, dat weet je zo meteen. Naar het weerbericht van Jan van Gelderen is Sienna Spyro.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag is het ronduit wisselvallig weer in onze provincie. Er trekken van west naar oost buien over, waarbij onweer, windstoten en zelfs wat hagel mogelijk zijn. Later volgen vanuit het westen meer droge perioden en komt de zon nog even tevoorschijn. Het wordt maximaal 18 graden en er waait een vlagerige zuidwestenwind. De komende dagen blijven enkele buien voorkomen, maar ook krijgt de zon steeds meer ruimte. Het wordt daarbij iets warmer met 20 of 21 graden op zondag. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

eigenlijk moet je dit liedje gewoon standaard afspelen als je op vakantie gaat. Dan heb je je check wel gehad. Blijven slapen. Snelle en Maan hier bij Studio Reden. We gaan er even uit voor de NOS Nieuws van 8 uur. Daarna zijn we terug met een uur lang lekkere knallers. Eerst hier een beetje Wilder en Break My Stride.

0: 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
2: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
1: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Ze moeten eerst een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. De maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers hebben onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed op de gezondheid van pasgeboren baby's. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
3: 6, 5, 4, 3.
4: Ho, ho, ho, ho.
1: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim 19 miljoen euro op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Afrit Beek en Duiven 7 kilometer. Op de A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen Ochten en Waddenooien 10 kilometer langzaam rijden. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam 5 kilometer file en een kwartier vertraging. Door een kapotte auto op de A50 Arnhem richting Apeldoorn 10 minuten vertraging bij Afrit Hoenderloo. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: te llorar.
1: Enrique Iglesias en Duele el Corazón, oftewel pijn in je hart. Dat lijkt me niet zo fijn, net zo voor het weekend. Het is alweer het laatste uur van de ochtendshow. Wat gaat het thuis snel, hè? Zometeen nog op je radio de klanken van Joe en End of Beginning. Eerst deze klassieker van The Cars.

0: studioreden.nl.
1: Developer, donderdagen gaan deze zomer toch door. Lange tijd leek het erop dat het evenement zou stoppen, omdat het bestuur wilde stoppen. Inmiddels heeft een nieuw bestuur de organisatie overgenomen. De 44ste editie vindt plaats op 30 juli, 6 augustus en 13 augustus. Bezoekers kunnen langs maximaal 140 marktkramen lopen en genieten van foodtrucks, live muziek en kinderactiviteiten. Nieuw zijn twee foodpleinen in de Oranjestraat en op de Roosendaalse Laan. De braderie sluit dit jaar al om 7 uur.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

2013, Cool Kids van Echo Smith. Echo Smith bestaande uit broers Noah, Graham en Sydney Sirota. En ik vind het wel gaaf hoor dat je zo met z'n allen muziek kan maken en ook nog muzikaal bent en zo. Dit is Studio Reden met verderop in de uitzending nog iets over mensen die kruipen uit putten. Hoe dat zit, je hoort dat straks. Eerst Usain Adore, Nene Cherry en Seven.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vier Nederlandse mannen zijn opgepakt vanwege betrokkenheid bij een grote zedenzaak. De verdachten hebben mogelijk hun partner gedrogeerd en verkracht. Ze zouden daar ook video's van hebben gedeeld. Voor tieners met ernstig overgewicht wordt een maagverkleining voortaan vergoed. Er moet wel een intensief leefstijltraject aan vooraf gegaan zijn. Een maagverkleining is een laatste redmiddel. In sommige wijken in Nederland sterven twee keer zoveel baby's als in de rest van het land, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel kunnen invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Het weer, in het hele land buien, soms met hagel en windstoten. Het wordt 16 tot 19 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. En hij bracht het nummer uit als solo-single kort nadat hij bekend was geworden met Boyzone. Want daar zat hij natuurlijk ook in. Oké, nu het verhaal van mannen die uit puntdeksels komen kruipen en weer inlopen. Het zit namelijk zo, de politie van New York onderzoekt video's waarop te zien is hoe groepen mannen via puntdeksels het rioolstelsel betreden en uren later weer naar boven komen. De beelden zijn gemaakt in Brooklyn en Queens en circuleren al weken op sociale media. Nou, wie die mannen zijn, is niet bekend. Volgens politiebronnen zou het schatzoekers of urban explorers kunnen zijn die op zoek zijn naar waardevolle spullen. Het betreden van het riool is illegaal en volgens de gemeente bovendien zeer gevaarlijk vanwege risico's zoals giftige gassen, instabiele ondergronden en overstromingen. Ja, of daar zit een hele andere wereld al onder. Dat je eronder komt dat daar een heel terras zit of zo. En ja, geen idee eigenlijk. Zometeen het weerbericht hier bij Studio Reden. Eerst hier Pink en Willow.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag is het ronduit wisselvallig weer in onze provincie. Er trekken van west naar oost buien over, waarbij onweer, windstoten en zelfs wat hagel mogelijk zijn. Later volgen vanuit het westen meer droge perioden en komt de zon nog even tevoorschijn. Het wordt maximaal 18 graden en er waait een vlagerige zuidwestenwind. De komende dagen blijven enkele buien voorkomen, maar ook krijgt de zon steeds meer ruimte. Het wordt daarbij iets warmer met 20 of 21 graden op zondag. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Survivor. Dit is echt een ultieme sport- en motivatienummer uit de jaren 80. En hij wordt veelvuldig nog gebruikt. En het is gewoon ook een lekker nummer ook gewoon. Hij zit dan weer op de ochtendshow. Zometeen na 9 uur hebben we gewoon weer, als zoals gebruikelijk, Absolute Classics. Dus hou je radio gewoon aan. Wij spreken elkaar volgende week weer met een nieuwe aflevering van de ochtendshow. En ik heb hier nog voor je Kensington en Stay. Een hele fijne dag nog.

0: is Studio Ede. 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft 4 mannen opgepakt voor het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ze zouden beelden van het misbruik hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En dat kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
2: Veel mensen denken, dan ben je een beetje te klein, ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Maar het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kans op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school, kunnen gedragsproblemen.
1: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht, waarbij de leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook wel weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
1: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerst tegen de begroting te stemmen. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor nog wat zon en het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem 10 kilometer file tussen de Duitse grens en Duiven. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal-West 20 minuten vertraging in 9 kilometer file. 10 minuten extra op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strandhulde en Knoopend Hoevelaken. En de N792 Vaassen Twello is in beide richtingen dicht tussen Terwolde en Twello door politieonderzoek. Verkeer wordt omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu te lezen op studioreden.nl.
1: Op maandag 11 mei is er een ochtendwandeling in het Roosendaalse Bos. De wandeling duurt een uur en begint om 7 uur bij de parkeerplaats Het Wageningse Hek aan de Schelmseweg in Roosendaal. Een IVN-gids loopt mee en laat deelnemers het bos op een andere manier beleven. De route gaat over bospaden die soms steil en oneffen zijn. Goede schoenen zijn daarom belangrijk. Honden mogen niet mee. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. De nieuwe wandeling is bedoeld om de dag fris en geconcentreerd te beginnen.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vier Nederlandse mannen zijn opgepakt vanwege betrokkenheid bij een grote zedenzaak. De verdachten hebben mogelijk hun partner gedrogeerd en verkracht en zouden daar ook video's van hebben gedeeld. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Officieel was dat er al, maar in de praktijk was er weinig van te merken. In de afspraken staat dat Hezbollah alle beschietingen moet stoppen en zich moet terugtrekken uit Zuid-Libanon. Voor tieners met ernstig overgewicht wordt een maagverkleining voortaan vergoed. Er moet wel een intensief leefstijltraject aan vooraf gegaan zijn. Een maagverkleining is een laatste redmiddel. Het weer, in het hele land buien, soms met hagel of windstoten. Het wordt 16 tot 19 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Del en Everdingen 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem 10 kilometer file tussen de Duitse grens en Duiven. De vertraging is 20 minuten door vakantieverkeer. Op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein 6 kilometer file. De N792 Vaassen Twello is in beide richtingen dicht tussen Terwolde en Twello door een ongeluk. Het verkeer wordt om het ongeluk heen geleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ja, we leven het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag is het ronduit wisselvallig weer in onze provincie. Er trekken van west naar oost buien over, waarbij onweer, windstoten en zelfs wat hagel mogelijk zijn. Later volgen vanuit het westen meer droge perioden en komt de zon nog even tevoorschijn. Het wordt maximaal 18 graden en er waait een vlagerige zuidwestenwind. De komende dagen blijven enkele buien voorkomen, maar ook krijgt de zon steeds meer ruimte. Het wordt daarbij iets warmer met 20 of 21 graden op zondag. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden. Jongeren met ernstig overgewicht bij wie een leefstijlbehandeling niet werkt kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen jaarlijks zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij een berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De Poolse bergbeklimmer die hij begeleidde wel. De twee hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. Dan het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem zorgt vakantieverkeer voor 11 kilometer file tussen de Duitse grens en Duiven. De vertraging is een half uur. A12 Arnhem-Utrecht tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Maandenbroek. 5 kilometer stilstaand verkeer. Er is maar 1 rijstrook open. Dat komt door een ongeluk. Omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. De N792, fase Twello, is in beide richtingen dicht tussen Terwolde en Twello. Door politieonderzoek, verkeer wordt omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De A12 vanuit Arnhem naar Utrecht is helemaal dicht bij knooppunt Maanderbroek. En dat komt door een ongeluk. Onbekend hoe lang het gaat duren. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Het is best een groot ongeluk met 5 personenauto's. Ook op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem een file tussen de grens en Duiven. 8 kilometer en 25 minuten. In Duitsland is het de Nationale Vrije Feestdag. En voor veel Duitsers betekent dat een lang weekend in Nederland. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend was geworden dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarmee werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. Beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen, waar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt. 1 van hen zit nog steeds vast. De politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig van een berg, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel op de berg opruimt. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met hagel, onweer en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is achter de rug, maar nog steeds een file op de A12 Arnhem richting Utrecht bij knooppunt Baanderbroek. 3 kilometer, een uur extra, de weg is helemaal dicht. Komt door politieonderzoek na een ongeluk. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Dan de A12, Duitse grens Arnhem. Voor veel Duitsers is het een lang weekend vanwege een Duitse feestdag. Heel veel mensen zijn er vrij en daarom dus een lang weekend naar Nederland. Vanaf de grens langzaam rijden tot aan Duiven, 9 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Na een ongeluk met 5 auto's is de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht dicht vanaf knooppunt Grijshoort tot aan knooppunt Maanderbroek. Volledig afgesloten, onbekend hoe lang het gaat duren. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Hierdoor is het drukker op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem, tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg, 8 kilometer en 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven, maar 2 Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Weekamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien. Soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk in Gelderland en het oosten van het land. Want er is een ongeluk gebeurd op de A12... Vanuit Arnhem naar Utrecht is de weg helemaal dicht bij knooppunt Baanderbroek. Dat duurt waarschijnlijk nog tot halverwege de middag. Daarom rijden mensen om, bijvoorbeeld over de A50 Apeldoorn-Arnhem, tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg. 8 kilometer en 3 kwartier vertraging. Ook is het druk op de A12 vanaf de Duitse grens het land in. 11 kilometer en 15 minuten. Dat heeft alles te maken met Sacramentsdag. In Duitsland een nationale feestdag. En voor veel mensen dus een lang weekend in Nederland. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: mannen van One Direction en Drag Me Down. Goedemiddag.
1: Richard Klopper.
0: En welkom bij een nieuwe aflevering van het Lunchpakket. De grootste kantine van de Veluwezoom is vandaag geopend. Ja, dat waren ze de afgelopen 3 dagen ook. Maandag, dinsdag en woensdag. Maar ik was helaas afwezig. Dat heeft te maken dat ik een auto-immuunziekte heb. En dat steekt af en toe de kop op. En dan moet ik eventjes een paar dagen rust nemen. Ik ben nog niet helemaal fit, maar ik ga mijn best doen tussen nu en 1 uur. Dit was One Direction, daarvoor Bruno Mars. Wat zit er allemaal in een broodrommeltje? Onder andere Nicky Jor, die hoor je zo meteen. Benson Boone naar Fleetwood Mac.

0: onderhoudsbudget van 2024. Volgens de gemeente zijn de werkzaamheden daardoor binnen de financiële kaders uitgevoerd. De toren krijgt nog wel een schoonmaakbeurt om de laatste algenaanslag te verwijderen. De Emma-pyramide blijft gratis toegankelijk.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

je wil me van deze man gehoord met de naam Nicky Your Sunroof. Heb ik hem open gehad de afgelopen dagen? Nou, eigenlijk niet. Maar er zijn mensen die hem wel open hebben gehad. En hebben ze dat wel, dan hebben ze natte voeten gehaald. Hè? Daarvoor Benson Boone. Straks de hoofdpunten van het nieuws en het lunchpakket van 12:30. Tina Turner staat klaar. De Nightcrawlers. De River Lanay. See you.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze was 35 jaar en ongeneeslijk ziek. Marsman was onder meer 2 jaar dichter des vaderlands. Wekamp wordt overgenomen door de winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Wekamp wil het bedrijf niet zeggen. Dan het weer, stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt 18 graden. Vanavond wordt het droger.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is aardig druk onderweg. In totaal zo'n 160 kilometer alles bij elkaar opgeteld. Het is druk in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland. Bijvoorbeeld op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Voor Duiven 11 kilometer en 20 minuten. Het is in Duitsland een lang weekend omdat veel Duitsers vrij zijn vanwege een grote feestdag. Verder op de A12 Arnhem richting Utrecht een ongeluk bij knooppunt Baanderbroek. Vanaf knooppunt Grijshoord is de weg helemaal dicht. Duurt nog tot 3 uur vanmiddag. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Op de A50 richting Arnhem wel file tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg. 8 kilometer en 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

gezellig samen zijn vandaag in het broodtrommeltje. De donderdagversie van het lunchpakket. Max en Andy Grammer. Je denkt, het zijn broers. Nee, dat zijn het niet. Ze zijn gewoon twee onbekenden van elkaar. Die zijn de studio ingedoken en hebben het liedje gemaakt. The Thing I Love. Leuk is dat, hè? Die Max is trouwens ook nog een acteur, maar dat is lang geleden. In 2011 en 2012 maakte hij een serie voor Nickelodeon. We gaan nu luisteren naar Kylie Minogue.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag trekken talrijke buien over, waarbij onweer, windstoten en zelfs wat hagel mogelijk zijn. Later volgen vanuit het westen meer droge perioden en komt de zon nog even tevoorschijn. Het wordt maximaal 18 graden en er waait een vlagerige zuidwestenwind. De komende dagen blijven enkele buien voorkomen, maar ook krijgt de zon steeds meer ruimte. Het wordt daarbij iets warmer met 20 of 21 graden op zondag. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

excited zijn ze niet meer bij de Pointer Sisters. Van de vier zijn er nog maar één over volgens mij. Anita is er niet meer, Bonnie, June is er niet meer. De enige die nog leven is Ruth Pointer. Je hoorde ze hier in het lunchpakket. De muziek leeft voort van de Pointer Sisters. En daarvoor was het Jan met het weer van Rede Roosendaal. Om 4 uur Daniel, wij zijn er morgen om 12 uur. Klaas je achter met Lady Antebellum.

0: uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in rapport. Volgens de inspecties was de kwaliteit van de zorg voor Hamza L. niet goed. Ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. De webwinkel Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Winkelketen Omoda neemt het bedrijf over en wordt daarmee een van de grootste kledingverkopers van Nederland. De afgelopen 10 jaar was Weekamp in handen van een Brits bedrijf. Omoda hoopt met de overname te kunnen concurreren met grote webwinkels als Amazon. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wat droger. En ook morgen enkele buien, maar wat meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland en richting Duitsland door grenscontroles. Dat merk je bijvoorbeeld op de A12. Daar heb je in beide richtingen 20 minuten vertraging. Verder ook op de A12, maar dan richting Utrecht. Een probleem tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Maanderbroek. De weg is daar helemaal dicht na een ongeluk. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Dit duurt nog tot 3 uur vanmiddag. Mensen rijden ook om, daarom is het druk op de A12 richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en Grijshoort. Ongeveer 30 minuten. En ook op de A50 is dit te merken richting Arnhem tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg. 8 kilometer, waar je 20 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland en richting Duitsland door de grenscontroles. Er was een groot probleem op de A12. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Baanderbroek. Daar is de weg een stuk eerder dan verwacht weer vrij. De files daar in de regio zijn nog aan het oplossen. Dat merk je bijvoorbeeld op de A1 richting Amersfoort. Tussen Hoenderloo en Voorthuizen, 9 kilometer en 20 minuten. Verder de A50, Apeldoorn-Arnhem, tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg. 20 minuten over 7 kilometer. En op de A348 is het druk. Doesburg-Arnhem, tussen Reden en knooppunt Velperbroek. 2 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is en blijft druk onderweg. En dan met name in het oosten van het land. In de grensstreek is veel vakantieverkeer onderweg. Zowel vanuit Duitsland, voor veel Duitsers is het een lang weekend vanwege Sacramentsdag. Maar de andere kant op staat er file vanwege de grenscontrole. Denk bijvoorbeeld op de A12, heb je in beide richtingen zo'n 20 minuten. Dan verder de A15 richting Nijmegen vanuit Rotterdam. Bij Arkel is een ongeluk gebeurd. Vanaf Hardingsveld-Giessendam een file van 6 kilometer en 40 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de wegen in de regio. Dat komt natuurlijk door het herfstachtige weer, maar ook door recreatieverkeer vanuit Duitsland. Veel Duitsers hebben nu een lang weekend. De A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Hoenderloo en Barneveld doe je er 20 minuten langer over. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg een kwartier vertraging. En op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem ook een kwartier extra tussen Beek en Duiven. A15 van Rotterdam naar Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en Arkel 9 kilometer. Door een ongeluk is de rechterreis ook dicht en is de vertraging 40 minuten. En op de A73 richting Nijmegen tussen Boksmeer en Nijmegen-Dukenburg doe je er een kwartier langer over. De N310 Arnhem-Elburg is in beide richtingen dicht tussen Arnhem en de afrit Schaarsbergen. En dat komt door een ongeval. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: is Studio Ede. 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de oostelijke helft van het land komen stevige onweersbuien voor. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Veghel en Waardenburg een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A12 vanuit Duitsland. Tussen de Duitse grens en Duiven heb je een kwartier extra nodig. Dus de A15 van Rotterdam naar Nijmegen tussen Hardingsveld, Giesendam en Arkel. 6 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De A73 richting Nijmegen tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden is het oponthoud een kwartier. En de N310 Arnhem-Elburg is in beide richtingen afgesloten tussen Arnhem en Schaarsbergen. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij Kerkdriel 10 minuten vertraging. De A15 naar Nijmegen. Bij Arkel een kwartier extra door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Ook op de A15, maar dan van Nijmegen naar Gorinchem, de andere kant op dus. Tussen Dodewaard en Waddenooien doe je er een kwartier langer over. En de N310 Arnhem-Elburg is tussen Arnhem en de afrit Schaarsbergen in beide richtingen afgesloten. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in Tweede Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. 2 jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim 135.000 euro betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen, zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14... die vorig jaar van school moest, niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen haar moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich onveilig. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Ook morgen regen, maar vaker zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In de oostelijke helft van het land komen stevige onweersbuien voor. Verder is het al file rijden in onze regio op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel 10 minuutjes. Kwartiertje vertraging op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Tiel. En een kwartier op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op studioreden.nl.
1: De Emma-pyramide in Roosendaal is weer open voor bezoekers. De herstelwerkzaamheden aan de uitzichttoren kosten ruim 28.500 euro. Dat bedrag bleek hoger dan het onderhoudsbudget voor 2026. Om de kosten te dekken heeft de gemeente Rheden ook gebruik gemaakt van geld dat was overgebleven uit het onderhoudsbudget van 2024. Volgens de gemeente zijn de werkzaamheden daardoor binnen de financiële kaders uitgevoerd. De toren krijgt nog wel een schoonmaakbeurt om de laatste algenaanslag te verwijderen. De Emma-pyramide blijft gratis toegankelijk.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: En dat waren de Jonas Brothers hier op Studio Reden. We gaan naar de flits uit het verleden, jawel hoor. We gaan de lucht in, mensen. Dat is toch leuk. In 1784 was er de allereerste vrouw die het luchtruim koos. En dan denk je misschien aan Amelia Earhart. Nee, die was dat niet. Die was ook in de lucht, maar dat was op een andere manier. Dit was Elisabeth Tibble uit het Franse Lyon. Die stapte in een luchtballon en vliegt langer en hoger dan al haar voorgangers. Haar vlucht duurt 3 kwartier en dat is 20 minuten langer dan het record van daarvoor, dat 6 maanden eerder werd gevestigd. Tibble bereikt met haar ballon een hoogte van 2,5 kilometer, ruim 2,5 kilometer. Dus dat is toch wel bijzonder, zeker in die tijd, 1784 hebben we het over, hè? Nee, en over Amelia Earhart, dat was, als ik me goed herinner, de eerste vrouwelijke passagier van een vliegtuig. Dus dat is weer anders. Maar goed, wij gaan door nu met muziek. Wij gaan eens even kijken naar de playlist. En daar staat op Ed Sheeran met Camera die eraan zitten te komen. Sister Sledge is ook onderweg en die hebben het over Frankie. En wie dat is, dat vertel ik je straks wel. Maar eerst gaan we naar Adamski. Dat is natuurlijk met Seal als zanger. En zij scoorde in de jaren 80 een grote hit met Killer.
1: Studio Reden.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Justitieminister Van Weel wil de politie laten meekijken in online chatgroepen om overlast tegen te gaan in badplaatsen als Zandvoort. Jongeren gedroegen zich daar met Pinksteren agressief. 2 jongens uit Zaandam in Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend in 2024. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. Dan het weer, nu en dan een bui, een kans op onweer bij 18 graden. Vanavond is het wat droger.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In de oostelijke helft van het land komen stevige onweersbuien voor. Verder al 100 kilometer file in onze regio. Het rijdt met name langzaam op de A2 Den Bosch-Utrecht. 15 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg met een half uur vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch. Bij Zaltbommel de kop van 10 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier op onthoud. En dik een kwartier vertraging ook op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Door 10 kilometer file tussen Ochten en Waddenooien. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: op Studio Reden. En we gaan eens even kijken, want waar ging dat nummer nou over? Ophelia, denk je van wie is dat dan? Nou, dat is een wereldwijde hit van Taylor Swift natuurlijk. Het is, nummer is gebaseerd op een tragisch personage, Ophelia uit Shakespeare's toneelstuk Hamlet. In het nummer en de bijbehorende videoclip behandelt Swift de volgende thema's. Die mythe van Ophelia wordt dan behandeld. En in Hamlet pleegt Ophelia waanzinnig en verdrietig zelfmoord door in een beek te verdrinken. Swift gebruikt dit verhaal als metafoor voor een leven vol melancholie en de druk van roem, wat kan leiden tot een tragisch einde. Een poëtisch en tragisch lot, zo schrijft ze zelf. Yes, ja, daar gaat het een beetje over. We hebben straks nog Walk the Moon voor je. Het weerbericht van Jan van Gelder is in aantocht, maar eerst is hier natuurlijk onze eigen Ilse de Lange.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag trekken talrijke buien over, waarbij onweer, windstoten en zelfs wat hagel mogelijk zijn. Later volgen vanuit het westen meer droge perioden en komt de zon nog even tevoorschijn. Het wordt maximaal 18 graden en er waait een vlagerige zuidwestenwind. De komende dagen blijven enkele buien voorkomen, maar ook krijgt de zon steeds meer ruimte. Het wordt daarbij iets warmer met 20 of 21 graden op zondag. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

NXS en Never Tear Us Apart. Zeker niet. We blijven lekker bij elkaar, ook in het volgende deel van de show. Dat begint na het nieuws van 5 uur. Maar ik laat jullie achter met Max en Andy Grammer. Heel graag tot straks, hier op Studio Reden.

0: 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van 135.000 euro betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vliegen. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog. Landinwaarts vallen buien en met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 180 kilometer file op de Gelderse wegen en in de oostelijke helft van het land ook nog eens stevige onweersbuien. Zo heb je 25 minuten vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. 16 kilometer file daar tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg rijdt het langzaam. A2 Utrecht-Den Bosch, 20 minuten vertraging bij afrit Kerkdriel. Dan naar de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. 13 kilometer file tussen Ochten en Wadenooijen. 20 minuten tijdsverlies. A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef. 10 kilometer file met een kwartier vertraging. En op de A50 rijdt het ook langzaam vanuit Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 12 kilometer file en 20 minuten vertraging.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Reden of studioreden.nl.
1: Developer. Donderdagen gaan deze zomer toch door. Lange tijd leek het erop dat het evenement zou stoppen, omdat het bestuur wilde stoppen. Inmiddels heeft een nieuw bestuur de organisatie overgenomen. De 44e editie vindt plaats op 30 juli, 6 augustus en 13 augustus. Bezoekers kunnen langs maximaal 140 marktkramen lopen en genieten van foodtrucks, live muziek en kinderactiviteiten. Nieuw zijn twee foodpleinen in de Oranjestraat en op de Roosendaalse Laan. De braderie sluit dit jaar al om 7 uur.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: komen 3600 mensen om het leven. Ja, en dan heb ik het nog even over die man die daar dus die tank staat tegen te houden. Later beroemd geworden als de Tankman. Hoe het met hem is afgelopen, dat is dus niet bekend. Dat is spijtig, maar ik hoop dat het hem goed gegaan is. En die boodschap was heel bijzonder, heel krachtig. Dat beeld ook. Dat vergeet je nooit meer. Zeker niet als je daar toen de tijd, hoe oud was ik, 15, 14, 15 jaar zo'n beetje. Maar dat heeft indruk gemaakt, absoluut. Wij gaan door nu met muziek. Zometeen Benson Boone en een nieuwe plaat, Before You. Maar eerst gaan we een feestje bouwen. Dat doen we samen met Cool and the Gang. Get Down on It, hier bij Spitsuur.
1: Studio Reden.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Premier Jette wil dan eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden. Het is nog niet bekend of het om het vermiste meisje gaat. Het meisje is sinds vrijdag niet meer gezien. De vader van een vriendinnetje zit vast vanwege ontvoering. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van €135.000 betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer waarna brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. En ook vannacht vallen er nog enkele buien.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bijna 200 kilometer file op de wegen in Gelderland. In het oosten van het land komen ook nog stevige onweersbuien voor. Dat kan lastig zijn in het verkeer. Op de A2 Eindhoven-Utrecht. 40 minuten vertraging tussen Boxtel Noord en Waardenburg. 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. A2 Utrecht-Den Bosch. 11 kilometer file tussen Culemborgen en Zaltbommel met een half uur tijdsverlies. 20 minuten vertraging bij Zevenaar. Als je over de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland rijdt. A50 Arnhem-Os bij Ravenstein. De kop van 13 kilometer file vanaf knooppunt Valburg. Een kwartier op onthoud. En dik een kwartier vertraging op de N323 Tiel-Beneden-Leeuwen. Bij Beneden-Leeuwen 4 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Morning hier op Studio Reden. Hey, als je aan het eten bent, eet smakelijk vast. En ik hoop dat het allemaal goed smaakt natuurlijk. En ik heb ook begrepen dat ze hier in de studio weer aan het kokkerellen zijn. Waar we af en toe iemand in ons midden. Die is dan weer helemaal creatief geweest. En die maakt toch iets bijzonders klaar. Nou, ik kan je vertellen, het is altijd lekker. Dus wat dat betreft, ik verheug me erop. Maar ik me ook al verheugd zijn een aantal hele fijne platen die klaarstaan. Graphic David met Fill Me In. Maar eerst Bruce Springsteen.
1: Dit is Spitsuur.

als jij nou ook op de hoogte wil blijven van het laatste nieuws uit jouw regio, dan kun je twee dingen doen. Of je gaat naar de socials, Facebook, X en Instagram, ons liken en ons volgen. Of je schrijft je gewoon lekker via de website in voor de nieuwsbrief van Studio Reden. Want die komt ook netjes in beeld binnen. En ook dan ben je op de hoogte van het laatste nieuws. Dus hoe leuk is dat? Wij gaan zometeen naar het weerbericht van Jan van Gelder. Hij schuift zometeen elk moment aan. Dus hij is onderweg bij STC Raven Lenny.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond neemt het aantal buien af. Toch kan later vanavond en vannacht nog wel een enkele bui vallen. De wind neemt af en het wordt vannacht minimaal 13 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in de middag valt ook af en toe een bui. Het wordt maximaal 18 graden. Ook in het weekend valt soms wat regen of een bui. De zon komt soms tevoorschijn en het wordt maximaal een graad of 20. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wil dan eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar het vermiste meisje in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of het om de 11-jarige Liana gaat. Naar het meisje werd al bijna een week gezocht. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij een man in de auto stapte. Die man zit al enkele dagen vast. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boards of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet. Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien. En met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. We zijn over het hoogtepunt van de avond. Spits heen. Nog wel in het oosten van het land stevige onweersbuien. Verder nog file op de A2 Eindhoven-Utrecht. 21 kilometer tussen Boksel-Noord en Waardenburg met een half uur vertraging. Half uur vertraging ook op de A2 de andere kant op. Vanuit Utrecht naar Den Bosch. Daar rijdt het langzaam over 11 kilometer tussen Culemborg en Zaltbommel. 20 minuten vertraging voor het verkeer op de A12. Vanuit Utrecht naar de Duitse grens rijdt het langzaam over 8 kilometer tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lezen op studioreden.nl.
1: Developer. Donderdagen gaan deze zomer toch door. Lange tijd leek het erop dat het evenement zou stoppen, omdat het bestuur wilde stoppen. Inmiddels heeft een nieuw bestuur de organisatie overgenomen. De 44ste editie vindt plaats op 30 juli, 6 augustus en 13 augustus. Bezoekers kunnen langs maximaal 140 marktkramen lopen en genieten van foodtrucks, live muziek en kinderactiviteiten. Nieuw zijn twee foodpleinen in de Oranjestraat en op de Roosendaalse Laan. De braderie sluit dit jaar al om 7 uur.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Disco Machine brengt ons bij de flits uit het verleden. Ja, en als je dan op de weg rijdt, dan zie je allerlei kentekens in allerlei formaten. Hè? Twee letters, het cijfer en twee letters. Dat zijn de wat oudere van Nederland. De oudere kentekens die sinds de jaren 70, 80 al zijn uitgegeven. Nou, op een gegeven moment is die reeks op en dan moet er een nieuwe reeks komen. Ik heb zelf bijvoorbeeld een kenteken met, even kijken, één letter, drie cijfers en twee letters. Maar er is in 2024 een nieuwe op de markt gekomen, weer een nieuwe combinatie. In 2024 gaf de RDW het eerste kenteken uit met een combinatie die bestaat uit drie letters, twee cijfers en een letter. Het kenteken is voor een elektrische Volvo EX30 van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Op de nummerorde van de wagen staat GBB01B. De nieuwe kentekenserie zal ongeveer 8 jaar meegaan, verwacht de RDW. Dus medio 2031-32 komt er weer een nieuwe reeks. Dus ik ben benieuwd waar ze nu weer mee komen. We gaan het zien. We gaan even naar onze nummerlijst kijken. En daar vinden wij David Guetta, Teddy Swims en Tones and I, die samen een plaat hebben gemaakt. Die ook voorbij komt straks natuurlijk. Donna Summer, die weet zeker dat het nu voor het echt is. Maar eerst is hier To El Visa, ook een fantastisch nummer. Uit de jaren 90. Oeh la la la.

David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. Dan krijg je dit fantastische meesterwerk. Ik vind het fantastisch. Zometeen de headlines en verkeersinfo van 6:30 alweer. Maar eerst is hier Donna Summer. En je weet het zeker, dit keer is het voor het Echi.

0: op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Premier Jette wil dan eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en WIA. Er zijn voor de tijd van het jaar al veel mensen met een tekenbeet, blijkt uit gegevens van tekenradar.nl. Het hoge aantal beten komt door de weersomstandigheden van de afgelopen tijd, met halverwege mei regen en daarna extreme warmte en droogte. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken voor het WK voetbal. Dat wordt vanaf volgende week donderdag gespeeld in de VS, Canada en Mexico. De voetballers vliegen eerst naar New York in een KLM-toestel met de naam Orange Blossom. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het oosten van het land nog stevige onweersbuien. Verder nog 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 11 kilometer file tussen Culemborg en Zaltbommel rijdt het langzaam. Bij Zevenaar op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland 10 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging op de A12 een stukje verderop richting de Duitse grens. Langzaam rijden vanaf knooppunt Ouddijk. 20 minuten vertraging op de N309, de weg Dronten-Epe. Want de weg is in beide richtingen dicht met de aansluiting met de A50 na een ongeluk. En op de N325 Arnhem Nijmegen. Tussen Huissen en Elst 4 kilometer file en een half uur vertraging. Na een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Sugar Babes en Push the Button. Ik heb op een gegeven moment als Jan van Gelder op knop gedrukt dat het mooi weer wordt. Dus ik ben heel benieuwd of hij dat zometeen gaat doen. Je hoort het straks. Maar eerst is hier Jonas Blue op Studio Reda.

0: Goedenavond, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond neemt het aantal buien af. Toch kan later vanavond en vannacht nog wel een enkele bui vallen. De wind neemt af en het wordt vannacht minimaal 13 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in de middag valt ook af en toe een bui. Het wordt maximaal 18 graden. Ook in het weekend valt soms wat regen of een bui. De zon komt soms tevoorschijn en het wordt maximaal een graad of 20. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Flashdance, oftewel What a Feeling. En met dat vrolijke gevoel sluiten wij deze uitzending af. Dit was een weerspitsuur voor deze donderdag. Maar niet getreurd, morgen dan zijn we ook weer terug. En morgenochtend begint de dag met Richard Klopper om 6 uur. Dus steun hem daar een beetje bij, hij staat vrijdag altijd vroeg op. En om 12 uur verzorgt hij ook nog een keer een lunchpakket voor je. En vanaf 4 uur morgenmiddag gaan wij langzaam aftellen naar het weekend. Tot snel, bye bye, fijne avond.

0: 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
2: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
1: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het uiterste oosten en zuidoosten van het land komen nog stevige onweersbuien voor. De avondspits is voorbij. Nog viel op de A2 Utrecht-Den Bosch, 10 minuten bij Zaltbommel. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grens 3 kilometer file vanaf 7 naar 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 richting Duitsland heb je tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens nu nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na één dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever, Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de Marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
2: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
1: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien, het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 richting Oberhausen heb je voor de grens nu nog 5 minuten vertraging. En de N348 Zutphen-Deventer is in beide richtingen dicht tussen Epse en Eefde. Dat komt door bergingswerk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man, 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
2: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaan van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G. met zijn wegenwachtbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
1: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Jana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de 2e ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrzejeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien, het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: half uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Oekraïnse president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt, maar volgens staatssecretaris Debat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht zijn er meer buien. Het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen eerst buien. In de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. In de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.